0: Logische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

blootgesteld aan een extreem hoge dosis classics. Here we go again. VFM Retro. Voorzichtigheid geboden.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM. Retro.

0: studio@2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM.

0: Ja. Weet je wat er mis is met de muziek van tegenwoordig?
1: Het klinkt niet als dit.
0: Dat is alles.
1: 2FM Retro.
2: I've heard people say that too much of anything is...

0: BFM Hits. Hits. Dag en nacht. Hits en nieuwe muziek.
1: Yeah.
0: De enige die begrijpt hoe hitradio moet klinken. Check het op 2FM.nl. Het is 5 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Tanja Reinders.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
2: Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. 2FM Retro.

0: van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.
2: Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette single archief. Gas erop, baas.

Nation of

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: De Amerikanen hebben vannacht weer Iraanse doelen bestookt. De revolutionaire garde sloeg terug en vuurde projectielen af richting basis van de VS in het Midden-Oosten. Verder zegt Iran dat de straat van Hormuz hermetisch is afgesloten. Maar de Amerikanen ontkennen dat. Ook vuurde Iran raketten en drones af op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Iran en de VS spreken indirect al weken over een eind aan de oorlog. VN-baas Guterres vraagt zich openlijk af wat het al 2 maanden geldende staakt het vuren nu eigenlijk nog inhoudt. Opnieuw rellen in het noordeerste Belfast. Demonstranten zochten gisteravond de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteren al voertuigen en huizen na een steekincident in Belfast. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moet een oog missen. Beelden van het steekincident op social media leiden tot veel ophef in Belfast. Ten noorden van Belfast, in Newtown Abbey, probeerden relschoppers een hotel met migranten te bestormen, maar de politie wist dat te voorkomen. Het UWV laat de werkcultuur onderzoeken. Jonge UWV-artsen in opleiding in de regio Amsterdam luiden de noodklok over te hoge werkdruk en een soms giftige werkomgeving. Ook beroepsvereniging NOVAG van de UWV-verzekeringsartsen bevestigt dit beeld. De artsen behandelen onder meer aanvragen voor een VIA, arbeidsongeschiktheidsuitkering. Door de enorme achterstanden ligt er veel druk op ze. De artsen kunnen ook niet zomaar weg bij het UWV, dan riskeren ze torenhoge boetes. In Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een artikel in NRC waarin de oud-burgemeester hen beticht van strafbare feiten. Namen en details zijn niet genoemd. 2 wethouders eisen een onafhankelijk onderzoek, maar de waarnemend burgemeester en de overige wethouders in de Gelderse gemeente werken daaraan niet mee. Door de crisis in Tiel ligt ook de formatie voor een nieuw college stil. Het weer, eerst nog droog en zonnig, later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.
3: Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: mailbox. studio@2fm.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. De Britse Indiase overlevende is vanwege het trauma nog altijd niet volledig aan het werk en heeft geldzorgen. Bij Air India kreeg hij 0 op request. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. In Helmond is vannacht een enorme ravage ontstaan bij een ramkraak. Onverlaten hebben geprobeerd zo een geldautomaat open te breken. Buurtbewoners zouden twee grote knallen hebben gehoord rond 4:15. De straat ligt bezaaid met glas en puin. De bakkerij ernaast liep veel schade op. Of er ook geld is buitgemaakt is onbekend. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: De enige die begrijpt hoe hitradio moet klinken. Check het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros. Zonder onderbreking. Dit is... Retro.

Ja. Weet je wat er mis is met de muziek van tegenwoordig? Het klinkt niet als dit. Dat is alles. 2FM Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbrekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radio nieuws op 2FM.
0: Edo Peters.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van twee zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader orde tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. Een grote brand heeft een voormalige parenclub in Lelystad in de as gelegd. Het pand, onlangs overgenomen door de gemeente, is niet meer te redden. De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De gemeente vond een swingersclub op 30 meter afstand van een nieuw te bouwen woonwijk onwenselijk en ging daarom over tot aankoop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In de Indische Oceaan is een miljoenen jaren oud walviskerkhof gevonden. Het werd gevonden in de Diamantina-trog, de onderzeese kloof die is ontstaan toen Australië losbrak van Antarctica. Op 7 kilometer diepte moeten er verspreid over een lengte van 1200 kilometer miljoenen walviskarkassen liggen. Vele miljoenen jaren oud tot vrij recent. Op zo'n 500 plekken zijn al skeletten gevonden. De oudste botten waren 5,3 miljoen jaar oud. Er werd ook een uitgestorven walvissoort aangetroffen die nog niet bekend was. Het weer. Vanmiddag in het oosten buien, in de rest van het land afwisselend wolken en zon. Bij een matige westenwind wordt het maximaal 18 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Zelfs de artiesten die afgeserveerd zijn om wat ze in hun vrije tijd deden, draaien wij nog wel.
1: Yo, yo, what's up, y'all? This is
2: 2FM Retro.

0: Metro. De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette-recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette-single-archief. Gas erop, baas.

0: onze mailbox. studio@2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiaanse opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiaanse bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. Minister Sterk van Langdurige Zorg houdt de sluiting van 2 zorgvilla's voor ernstige gehandicapten en zieke kinderen tot nader order tegen. Pas als voor alle patiënten een goede plek elders is gevonden, mogen de deuren dicht. Het gaat om zorgvilla's in Vleuten en Waalre. Ernstige gehandicapten en zieke kinderen dreigden zonder hulp te komen zitten nadat zorgaanbieder Expert Care de deuren per 1 juli wilde sluiten. Volgens het bedrijf verkeert het in financiële problemen. Veel werknemers maken zich zorgen om hun baan door kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. Banen staan op de tocht en vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Ruim 1 op de 10 werknemers is bezorgd om zijn arbeidstoekomst. Vooral in de financiële sector gaat het hard. Ruim 77% van de werknemers gebruikt voor zijn werk inmiddels kunstmatige intelligentie. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's. Zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Our warmest congratulations to the winner. This is Sarah, signing off now. Join us again tomorrow around noon for another exciting 2FM track battle. Back to you, Morris.
1: Dankjewel, Sarah. Dit was de 2FM track battle. Luister morgen tussen 12 en 1 weer voor een nieuwe veldslag.

muziek uit de tijd dat mensen nog gewoon de humor inzagen van alles en nog wat. Tongue, 2FM Retro.

0: Iedere dag gooi je op 2FM Retro tussen 12 en 1 de 2FM Track Battle.
1: Dat wist je natuurlijk al lang.
0: Maar heb jij een suggestie voor een vergeten track uit de 80s, 90s of Zero's? Eentje die misschien echt niet meer kan of juist gewoon erg gaaf is? Mail hem door naar sarah@2fm.nl. En wie weet strijdt jouw plaats binnenkort ook mee in de 2FM Track Battle.
2: Thanks, Morris. Couldn't have said it any better myself.
0: Het is 1 uur.
3: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
3: Goedemiddag.
0: 2FM Retro nieuws.
3: In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipski in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren. De meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir, ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. India heeft bevestigd dat bij de Amerikaanse aanval op een tanker in de Golf van Oman 3 Indiase opvarenden zijn omgekomen. De lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. India heeft geprotesteerd en een Amerikaanse diplomaat is ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op het schip dat werd aangevallen waren 24 Indiase bemanningsleden. Het voer onder de vlag van Balau en zou meermaals instructies van de Amerikanen hebben genegeerd waarna het werd aangevallen. Canada gaat sociale media voor kinderen onder de 16 verbieden als de platforms niet voldoen aan nieuwe veiligheidsstandaarden. Zo moeten Facebook, Instagram en X meer doen tegen schadelijke inhoud. Eerder kwam er al een verbod in Australië en Griekenland. Kinderen onder de 16 kunnen in Australië helemaal geen account meer aanmaken op social media. In Griekenland gebeurt dat vanaf volgend jaar. Er komt een toezichthouder die erop let dat de regels in Canada worden nageleefd. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette-recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette-single-archief. Gas erop, baas.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even appelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 2 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro nieuws.
1: Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. In een grote Russische olieraffinaderij is brand uitgebroken nadat het afgelopen nacht geraakt werd door Oekraïnse drones. Het gaat om de raffinaderij Afipsky in de regio Krasnodar, een van de grootste in Zuid-Rusland. Jaarlijks wordt er ongeveer 6,25 ton ruwe olie verwerkt. Het is niet de eerste keer dat de raffinaderij doelwit is van het Oekraïnse leger. Ook was er een aanval op de stad Krasnodar. Brokstukken van een drone kwamen op een appartementencomplex terecht waar brand uitbrak. Daarbij vielen minstens 3 gewonden. In Pakistan zijn zeker 22 militairen omgekomen bij een crash van een legerhelikopter. Dat gebeurde gisteren en de meeste slachtoffers zijn vandaag al met militaire eer begraven. Dat heeft het Pakistanse leger bekendgemaakt. Toen de helikopter opsteeg in de stad Muzaffarabad in de regio Kashmir ging het mis door een technische oorzaak waarvan de details nog worden onderzocht. Er waren extra militairen in de stad na onlusten. De bemanning van de helikopter maakte daar deel van uit. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's. Zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: Zelfs de artiesten die afgeserveerd zijn om wat ze in hun vrije tijd deden, draaien wij nog wel.
1: Yo, what's up, y'all? This is
2: 2FM Retro.

Was je geen fan van boybands? En vond je Eurohouse maar herrie? Nu klinken ze lekkerder dan ooit. 2FM Retro. Eén station vol met herinneringen. Bring your mind.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 3 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
2: Goedemiddag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd. Dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. Twee verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op €23 per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op €666 per maand. Volgend jaar voert de NS lijnnummers in voor al het treinverkeer. Reizigers kunnen hun trein dan aan een vast nummer herkennen. Hiermee sluiten de spoorwegen aan bij het systeem dat al lang gebruikt wordt bij bijvoorbeeld bus en metro. Intercities en sprinters krijgen een nummer, bijvoorbeeld de IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag. De verwachting is dat dit het reizen overzichtelijker gaat maken, omdat niet alleen bestemmingen vermeld worden, maar ook het nummer dat erbij hoort. Afgelopen nacht waren er in Noord-Ierland opnieuw demonstraties en rellen tegen migranten. Daarbij raakten 12 agenten gewond en 16 mensen zijn opgepakt. Ook in Schotland werd geprotesteerd bij onder andere migrantenhotels. Auto's en spullen werden in brand gestoken. De demonstraties zijn een reactie op een mesaanval van een Soedanese asielzoeker in Belfast afgelopen maandag. Het slachtoffer verloor daarbij een oog. Volgens de BBC wil de Noord-Ierse regering illegale immigranten sneller gaan opsporen, vastzetten en terugsturen. En dan nog het weer. Vanmiddag in het oosten buien. In de rest van het land afwisselend wolken en zon. En bij een matige westenwind is het maximaal 18 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's. Zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro. Don't get tough.

0: studio at 2fm.nl. Het is 4 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Het zou gaan om kinderen die op schoolkamp waren. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290... voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. Gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder andere Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. Mensen die huren van woningcorporaties zullen vanaf juli gemiddeld 3,6% meer kwijt zijn aan huur. Hiermee is de stijging minder groot dan die van vorig jaar. Toen stegen de huren met 5%. Dat blijkt uit onderzoek van IDES, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. Die hebben de huurprijzen van 138 corporaties vergeleken. In de praktijk komt het per huishouden neer op 23 euro per maand meer. De gemiddelde huurprijs komt dan uit op 666 euro per maand. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is Retro.

0: internet op 2FM.nl. Het is 5 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Francis Dix.
1: Goedemiddag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Bij een zwaar ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarden zijn 2 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Een auto kwam in botsing met 14 fietsende kinderen en 2 volwassen begeleiders. Ze waren op schoolkamp. Het ongeluk gebeurde in een bocht op de provinciale weg N290... voor een kruising waarnaast een fietspad ligt. 4 zwaargewonde kinderen zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam. Er kwamen onder andere 3 traumahelikopters, 7 ambulances en meerdere brandweervoertuigen ter plekke. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard aangevallen zal worden. Op zijn eigen platform Truth Social voegt hij daaraan toe dat de Verenigde Staten in de nabije toekomst het eiland Gark zullen innemen, evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Zo wil Amerika de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, aldus Trump. Op het eiland Gark wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. De Engelse defensieminister Healey stapt op omdat hij vindt dat zijn ministerie de komende jaren te weinig geld krijgt. In een brief schrijft Healey dat er niet genoeg geld komt om het leger sterker te maken. En daarvan krijgen het ministerie van Financiën en premier Starmer de schuld. Healey wilde tot 2030 minstens 20 miljard euro, maar in het defensieplan staat dat hij 15 tot 17 miljard krijgt. De agent die afgelopen september de 15-jarige Jarrison doodschoot bij een McDonald's in Capelle aan den IJssel wordt niet vervolgd, dat heeft het OM bekendgemaakt. De politieman zou gerechtvaardigd geschoten hebben en gehandeld in overeenstemming met zijn ambtsinstructie. De jongen werd doodgeschoten na een melding van een beroving. 2 verdachten werden opgepakt, maar hij ging er ondanks waarschuwingen van de politie vandoor. In zijn hand had hij een gasalarmpistool dat tot vuurwapen was omgebouwd. En dan nog het weer. Vanavond gaat het in het hele land regenen. De wind draait naar het zuiden en is matig. Bij de westkust mogelijk windkracht 5 of 6. Vannacht eerst nog wat regen, later wordt het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden. En tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: vrienden van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Club mix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 6 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 mensen, waaronder 2 schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. PVV-politicus Van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... voor het inrijden op een klimaatactivist bij een demonstratie van Extinction Rebellion tegen Tata Steel in IJmuiden. De 67-jarige vrouw kwam in maart van dit jaar op de motorkap van zijn auto terecht. Volgens Van Tichelen had hij de vrouw niet gezien omdat een spandoek hem het zicht ontnam. Ze liep een lichte hersenschudding op. Van Tichelen is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en klimaatwoordvoerder. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran opnieuw zeer hard zal worden aangevallen. Op zijn social media platform dreigt hij dat zijn leger in de nabije toekomst het eiland Gharak zal innemen. Evenals andere infrastructuur die belangrijk is voor de olie. Amerika wil daarmee de volledige controle over de Iraanse oliehandel krijgen, zo schrijft Trump. Op het eiland wordt ongeveer 90% van alle Iraanse olie verwerkt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 7 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
3: Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie is vanmiddag ontruimd vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Volgens CNN betrof het een vals alarm. Op meerdere etages van het Pentagon was een slechte luchtkwaliteit gemeten. Totdat vaststond waardoor die werd veroorzaakt, waren deze afgesloten als een voorzorgsmaatregel volgens het standaard veiligheidsprotocol. Volgens CNN werden er hulpteams ingezet en droegen de hulpverleners gasmaskers en beschermende kleding. De Europese Centrale Bank heeft vandaag de rente in de eurozone verhoogd. De rente stijgt met een kwart punt naar 2,25%. De bank reageert hiermee op de oplopende energieprijzen vanwege de spanningen in het Midden-Oosten en probeert de daardoor veroorzaakte inflatie te beteugelen. Het is nog niet zeker of de spaarrente in Nederland door het besluit ook zal gaan stijgen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk in Zeeland, waarbij drie mensen, waaronder twee schoolkinderen, zijn omgekomen. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog vier zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: onze mailbox. Studio at 2FM.nl. Het is 8 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden. Zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaar gewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. Restaurants en cafés die de wedstrijden van het WK voetbal, dat vanavond van start gaat, op grote schermen aan hun gasten willen laten zien, kunnen dat niet gratis doen. Dat schrijft cultuurminister Letschert in een brief aan de Tweede Kamer. Die wilde de bijdrage aan de NOS voor het vertonen van de beelden door de horeca schrappen. Maar volgens de minister kan dit niet vanwege het contract met de Wereldvoetbalbond dat commercieel gebruik niet toestaat. En het 5-sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen gaat weer open. Het volgens kennis beste restaurant van de wereld kwam eerder in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag van de eigenaar, chef-kok Recipe. Deze keer terug in het restaurant, maar niet in de keuken, waar hij medewerkers vernederd en geslagen zou hebben. Er is nu vanaf augustus een nieuwe chef-kok verantwoordelijk voor het Michelin-restaurant, waar een maaltijd zo'n 1.000 euro kost. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur zakt vannacht naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM.

0: het op 2FM.nl. Het is 9 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. Bij het ongeluk in Zeeland is nu ook een vierde fietser overleden, zo meldt de politie. In totaal gaat het om 3 leerlingen en een volwassen begeleider. Een personenauto botste vanmiddag op de provinciale weg N290 bij Vogelwaarde op een groep fietsende kinderen die met hun begeleiders op schoolreis waren. Er liggen ook nog 4 zwaargewonde kinderen in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht, er is een persoon aangehouden. De Belastingdienst houdt het beheer van het nieuwe BTW-systeem in eigen handen en zal dit niet volledig uitbesteden aan het Amerikaanse softwarebedrijf Fast Enterprises. Uit een onderzoek is gebleken dat de vertrouwelijkheid van de gegevens door het bedrijf niet kan worden gegarandeerd, zo schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Die was bang dat de Amerikaanse regering het systeem in het uiterste geval zou kunnen stilleggen. Maar de Belastingdienst houdt dus de controle over de toegang en data. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: van 2FM Retro hebben weer iets gaafs bedacht. Zaterdagavond hoor je de dikste retro dance, house en trance in een dampende 5 uur durende mix. Clubmix uit de tijd dat je eerst nog even apfelkorn ging drinken voor het stappen. De 2FM Hitmix. Iedere zaterdagavond tussen 7 en middernacht op 2FM Retro. Het is 10 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
2: Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. In Mexico zijn de 23e wereldkampioenschappen voetbal begonnen. Na de openingsceremonie wordt de eerste wedstrijd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. Aan het WK deden nooit eerder zoveel landen mee, maar deze editie is omstreden vanwege het binnenlandse en buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Trump, met onder andere hardhandig optreden van de immigratiediensten en militaire operaties in verschillende regio's. De Amerikaanse president Trump laat de aanvallen op Iran, die hij eerder vandaag voor vannacht had aangekondigd, niet doorgaan, omdat een akkoord met het land volgens hem nabij is. Hij schrijft op zijn sociaal media platform dat de betrokken partijen met de laatste punten hebben ingestemd. Hij zegt later te melden wanneer het akkoord ondertekend kan worden. Het is nog niet duidelijk of Iran inderdaad heeft ingestemd met het akkoord. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. De politie heeft bij controles al verschillende verboden wapens en munitie aangetroffen. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

0: 2FM Retro hoor je vanaf nu iedere lunchpauze de ultieme battle tussen drie lang vergeten tracks.
1: Absolutely, Morris. Every day I'm here, from Monday till Sunday at noon, reporting live from the battlefield.
0: Beluister de fragmenten en bepaal online met jouw stem welke track we helemaal draaien. De 2FM Track Battle. Iedere dag tussen 12 en 1. Alleen bij 2FM Retro. Het is 11 uur.
2: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
2: Goeiedag.
0: 2FM Retro nieuws.
3: Iran beschouwt alle bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten als een militair doelwit. Dat melden Amerikaanse media op basis van het Iraanse persbureau Fars. Het sociale mediaplatform X en de internetdienst Starlink van Musk worden door het Amerikaanse en Israëlische leger gebruikt in de oorlog. En dat is voldoende rechtvaardiging om de regionale locaties van deze diensten eventueel aan te vallen. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Nederland en Duitsland hebben het voorstel voor een nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie verworpen. Ze vinden de voorgestelde bezuiniging van 2% te laag. Ook verschillende andere landen vinden dat het budget met tenminste 10% moet worden verlaagd. Er zou meer geld naar defensie, veiligheid en innovatie moeten gaan, maar minder naar de landbouw. De begrotingsonderhandelingen zullen naar verwachting nog tot december duren. En in Rotterdam heeft burgemeester Schouten het stadstrand in de wijk Nesserlanden als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tot 1 oktober mag de politie daar iedereen preventief fouilleren en ook auto's doorzoeken. De maatregel is ingegeven door overlast van jongeren, vechtpartijtjes tussen rivaliserende jeugdbendes, illegale feesten met harde muziek en vorige maand was er ook een steekpartij. En dan nog het weer. Het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook morgen blijft het wisselvallig. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is 2FM Retro.

Bij 2FM Retro is het altijd een verrassing wat je nu weer gaat horen. Go, go, go, go. 2FM Retro. De tijd van je leven.

0: studio at 2fm.nl. Het is 12 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
1: Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de

0: Straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
1: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zeros zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: het op 2FM.nl. Het is 1 uur.
1: Dit is het radionieuws op 2FM.
0: Bas de Leeuw.
1: Goeiedag.
0: 2FM Retro Nieuws.
2: Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op 2FM.
0: Welkom. Dit is het radiostation waar de classics voortleven. Met nu weer een uur van je favoriete 70s, 80s, 90s en zero's zonder onderbreking. Dit is... Retro.

0: De meest high-tech radio van de wereld.
1: Er is nog een grote keuze in bandrecorders. Hoewel die meer en meer plaats gaan maken voor de cassette-recorders.
0: Hier is weer zo'n dikke hit vanaf ons cassette-single-archief. Gas erop, baas.
2: Stunning.